0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na een marathondebat van 11:00 heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de regering goedgekeurd. Zoals verwacht stemde meerderheid voor, oppositie tegen. Nu de begrotingsplannen definitief zijn, kan minister-president Diependalen zich focussen op andere dossiers, waaronder de aanstelling van een definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Het parlement is opgelucht, de oppositie is boos. Er is een positief signaal voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in een jaar tijd willen meer Vlaamse bedrijven extra personeel aanwerven. 3 op 10 werkgevers plannen nieuwe vacatures, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverlener SDWorks. Al is er ook wel een keerzijde natuurlijk, want heel wat bedrijven overwegen ook nog ontslagen. Nationaal gezien liggen de cijfers in dezelfde lijn. Ook daar wil bijna 30% aanwerven. In Wallonië zijn intussen meer dan 50 jongeren opgepakt bij nieuwe studentenprotesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep de situatie opnieuw uit de hand. Agenten werden bekogeld en betogers dreigden ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De meeste van de opgepakte jongeren zijn minderjarig. In Frankrijk neemt het scholierenprotest tegen het lerarentekort intussen monstrueuze proporties aan. Gisteren zijn al 1700 mensen opgepakt, wat het totaal sinds maandag op 5000 brengt. In Marseille werd een brandweerwagen in brand gestoken. In het oosten sloegen jongeren een agent bewusteloos. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een vuurwerkbom. De materiële schade loopt in de miljoenen. Sport. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Pedro IJsden. De 59-jarige Ferreira volgt Stijn Steijnen op, die eerder deze week zelf opstapte na de tegenvallende resultaten. Ferreira heeft als coach een pak ervaring op de teller bij onder meer Club Brugge, Racing Genk en Beveren. En in Portugal moet een crisisberaad de plooien gladstrijken tussen Cristiano Ronaldo en de voetbalbond. Ronaldo verliet misnoegd de nationale ploeg met zijn privéjet nadat de bondscoach hem een hele match op de bank zette. Volgens Portugese media dreigt het definitieve einde van Ronaldo als international, maar de bond wil volgende week toch nog een reddingspoging ondernemen. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na een marathondebat van 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de regering goedgekeurd. Zoals verwacht stemde meerderheid voor, oppositie tegen. Nu de begrotingsplannen definitief zijn, kan minister-president Diependalen zich focussen op andere dossiers, waaronder de aanstelling van een definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Het parlement is opgelucht, de oppositie is boos. Er is een positief signaal voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in een jaar tijd willen meer Vlaamse bedrijven extra personeel aanwerven. 3 op 10 werkgevers plannen nieuwe vacatures, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverleneres The Works. Al is er ook wel een keerzijde natuurlijk, want heel wat bedrijven overwegen ook nog ontslagen. Nationaal gezien liggen de cijfers in dezelfde lijn. Ook daar wil bijna 30% aanwerven. In Wallonië zijn intussen meer dan 50 jongeren opgepakt bij nieuwe studentenprotesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep de situatie opnieuw uit de hand. Agenten werden bekogeld, de betogers dreigden ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De meeste van de opgepakte jongeren zijn minderjarig. In Frankrijk neemt het scholierenprotest tegen het lerarentekort intussen monstrueuze proporties aan. Gisteren zijn al 1700 mensen opgepakt, wat het totaal sinds maandag op 5000 brengt. In Marseille werd een brandweerwagen in brand gestoken. In het oosten sloegen jongeren een agent bewusteloos. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een vuurwerkbom. De materiële schade loopt in de miljoenen. Sport. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Padro IJsden. De 59-jarige Ferreira volgt Stijn Steijnen op, die eerder deze week zelf opstapte na de tegenvallende resultaten. Ferreira heeft als coach een pak ervaring op de teller bij onder meer Club Brugge, Racing Genk en Beveren. En in Portugal moet een crisisberaad de plooien gladstrijken tussen Cristiano Ronaldo en de voetbalbond. Ronaldo verliet misnoegd de nationale ploeg met zijn privéjet nadat de bondscoach hem een hele match op de bank zette. Volgens Portugese media dreigt het definitieve einde van Ronaldo als international, maar de bond wil volgende week toch nog een reddingspoging ondernemen. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De hits die je kent in de stad. Some people say, look.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na een marathondebat van 11:00 heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de regering goedgekeurd. Zoals verwacht stemde de meerderheid voor, oppositie tegen. Nu de begrotingsplannen definitief zijn, kan minister-president Diependalen zich focussen op andere dossiers, waaronder de aanstelling van een definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Het parlement is opgelucht, de oppositie is boos. Er is een positief signaal voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in jaar tijd willen meer Vlaamse bedrijven extra personeel aanwerven. 3 op 10 werkgevers plannen nieuwe vacatures, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverleneres TheWorks. Al is er ook wel een keerzijde natuurlijk, want heel wat bedrijven overwegen ook nog ontslagen. Nationaal gezien liggen de cijfers in dezelfde lijn. Ook daar wil bijna 30% aanwerven. In Wallonië zijn intussen meer dan 50 jongeren opgepakt bij nieuwe studentenprotesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep de situatie opnieuw uit de hand. Agenten werden bekogeld en betogers dreigden ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De meeste van de opgepakte jongeren zijn minderjarig. In Frankrijk neemt het scholierenprotest tegen het lerarentekort intussen monstrueuze proporties aan. Gisteren zijn al 1700 mensen opgepakt, wat het totaal sinds maandag op 5000 brengt. In Marseille werd een brandweerwagen in brand gestoken. In het oosten sloegen jongeren een agent bewusteloos. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een vuurwerkbom. De materiële schade loopt in de miljoenen. Sport. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Padro IJsden. De 59-jarige Ferreira volgt Stijn Steijnen op, die er deze week zelf opstapte na de tegenvallende resultaten. Ferreira heeft als coach een pak ervaring op de teller bij onder meer Club Brugge, Racing Genk en Beveren. En in Portugal moet een crisisberaad de plooien glad strijken tussen Cristiano Ronaldo en de voetbalbond. Ronaldo verliet misnoegd de nationale ploeg met zijn privéjet nadat de bondscoach hem een hele match op de bank zette. Volgens Portugese media dreigt het definitieve einde van Ronaldo als international, maar de bond wil volgende week toch nog een reddingspoging ondernemen. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
4: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
3: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
4: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
3: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Tingelingeling, de ijzeren draad. Meisjes kussen kan geen kwaad, zeker niet Sheila E. Maar het zal een andere bel geweest zijn. Het was de Bell of St. Mark. Een hele goeie morgen.
1: Chris van Opstal.
0: Welkom op deze zaterdag. En wat gaan we doen vandaag? Ah, dat is een goede vraag.

0: zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensysteemweg 160 in dienst.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Alain Chauffeur over Madonna, Madonna. Maar hij kon toen nog niet weten dat er een Queen of Pop zou komen die Madonna heette. Dus het zal wel een andere Madonna zijn geweest, waarover hij zong in 1974. Kirstie McColl, helaas veel te vroeg overleden. En ja, eigenlijk overleden als een heldin, hè. Want bij een bootongeluk heeft ze haar zoon gered, als ik mij niet vergis. En ja, doordat ze haar zoon redde van een boot die op hem afkwam, ja, is zij onder die boot geraakt. Kirstie McColl in New England.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

The Supremes, Diana Ross and The Supremes, een Baby Love uit 64. Brotherhood of Man was er ook bij met Kiss Me, Kiss Your Baby. Ja, maar niet te veel kussen, hè, want dat kunnen we niet tegen, hè, zo 's morgens vroeg. Nee, je moet mij 's morgens eigenlijk een beetje gerust laten. Ochtendseks, niks voor mij, hè. Everybody.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we

0: alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Four Tops waren dat. If I were a carpenter, ja, dan had ik hier niet gezeten natuurlijk. Dan was ik bezig met mijn schrijnwerkerij, dat verstaan, hè. Ja, we gaan langzaam maar zeker naar het nieuws van 8 uur. Dat doen we onder meer met Rupert Holmes. Die had het een beetje door dat zijn vrouw van 2 walletjes aan het eten was. It's me or it's him.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
4: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
3: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val. Werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat. Of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels. Omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de opticiërs in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat melden Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
5: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
3: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, waar hoop is, is leven, zeggen ze altijd. Eddie Grant was dat en Gimme Hope Joanna. Goedemorgen allemaal, welkom in deel 2 van de ochtend.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad. Chris van Opstal.
0: Hier is Little Richard.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Het volgende feestseizoen komt er.

0: schoenen, juwelen en decoratie kan je bij de Festivalshop terecht.
1: Zoemboel!
0: De Festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
0: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Ja, maar dat is toch meer voor de meer begoede mensen. Een glas of champagne, zo 's morgens vroeg. Een champagne ontbijt. Nee, het zal bij ons een boterhammetje met choco zijn en een tas koffie, vrees ik. When you're...

Dat is de plaat met een van de mooiste in- en outro's aller tijden, vind ik eerlijk gezegd. Bruce Hornsby and the Range, That's Just the Way It Is. En daarvoor uit de 60s, The Swinging Blue Jeans met Do the Hippie Hippie Shake. Ja, maar ik heb zo geschud dat ik al mijn koffie gemorst heb. Dus dat was nu ook weer niet de bedoeling.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Ja, Amy MacDonald was dat. Die hoorde Mr. Rock and Roll. Had ik u al gezegd dat ik op Ierse meisjes val? Dat komt omdat ze rood haar hebben. En ik val op meisjes met rode haren. Mr. Rock and Roll, Amy MacDonald. En Peter Kingsbury ook hoort met Only the Very Best. Onder het motto, trek het u allemaal niet aan wat ze over u zeggen. En doe uw eigen goesting. Ik doe dat ook. Benny Nijman, helaas ook al overleden, hè?
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.

Carpenters, waren dat I Wanna Be Close To You. Ik kwam onlangs op internet iets tegen. Nou ja, iets tegen. Iemand tegen. Hoe heet ze nou ook alweer? Harriet, denk ik. Ja, je moet maar eens surfen. En dan heb je toch het idee dat die Karen Carpenter helemaal herboren is. Dat meisje heeft exact dezelfde stem. Ze lijkt er bovendien dan ook nog op. Ja, het lijkt echt wel een reïncarnatie, hoor, eerlijk gezegd. Dit waren de Carpenters met Close To You. Tot aan 9 uur nog Amy Stewart en Knock Knock Who's There. Ah nee, het is Knock On Wood, zie ik hier.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
4: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
3: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat melden Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
5: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, wij moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat we in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
3: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
6: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players hoe langer hoe meer ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
3: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Ja, af en toe gebeuren er magische dingen. Ho, ho, ho. It's magic, beste vrienden. Het waren de jongens van Pilot.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad. Chris van Opstal.
0: Welkom in deel 3 van de ochtend met straks Jan Smit. Het verhaal over Laura, maar eerst Barry Holly.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Lapland. Eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

was voor toen in de tijd ja, toch wel wat hoor, om dat videoclipje te maken. Want er werd dan gedanst op het plafond. Ze hebben ze de camera gewoon omgedraaid, vrees ik. Lionel Richie. En dit heet inderdaad Dancing on the Ceiling, beste vrienden. Dit is Demerstad. Een hele goede morgen allemaal. Kijk eens wie hier binnenwandelt. Het is Melanie.

Ja, het klinkt allemaal een beetje opschepperig natuurlijk. Daryl Hall en John Oates, Your Kiss Is On My List. En daarvoor Billy Joel uit zijn album 52nd Street, It Is My Life. Het is zijn leven, bemoeien er dan ook niet mee, zei hij. Suzanne.

was dat. En Radio Gaga. Opmerkelijk is dat er twee verschillende versies waren van dit nummer. Nu, niet echt verschillende versies, maar wel in tijdsduur. Je had de Europese versie 5 minuten en 50 seconden, denk ik. En dan de Amerikaanse versie, die duurde 4 minuten en half. Ja, we vonden dat wel voldoende voor Radio Gaga. Dat was Queen. En u mag nu meezingen met de Doridos.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
4: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72. Wasser. Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
5: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
6: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

De mannen van Ace werden dat in How Long Has This Been Going On? Ja, waarschijnlijk al een hele tijd. En meestal is de benadeelde partij de laatste die het te weten komt. Hey, het nieuws van 10 uur komt eraan. En zometeen ook een nieuwe aflevering van Graffiti na 10 uur. Ik heb hier nog One Way voor je uit 1982. En wie houdt wie voor de gek? Dat is zo'n beetje de vraag voor de rest van deze zaterdag, denk ik. Maar we komen het straks wel te weten. Who's fooling who? Hey, blijf bij Demerstad uiteraard. Fijne verderzetting van je zaterdag.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollans van de KU Leuven.
4: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
3: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. En in het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ik denk dat ze intussen al tegen het canvas liggen. Hè? Want non-stop dance, dat lijkt me geen goed idee. Dan ben je helemaal uitgeput. De Gibson Brothers, die begonnen op deze zaterdag even over 10. Het is 3 oktober. Welkom bij Demerstad. Dank je, Chris, voor de ochtenduren. En wij zijn weer samen tot 12 uur met een overzichtje van de activiteiten in Diest en omgeving in een samenstelling en de redactie van Frits van Perk. Een hele goede morgen.
1: Graffiti van

0: jubeldagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

Third World, bekend van Now That We Found Love. En in 1982 waren ze terug met Trija Love. Activiteiten voor vandaag in en rond de Demerstad. Tot 1 uur vanmiddag is op het Kolonel Dussaarplein in Hasselt de antiek brokante en curiosa markt toegankelijk. De toegang is gratis. En tot 3 uur kan je vertrekken voor een herfstwandeltocht tussen 7 en 30 kilometer in een organisatie van de Lummese Dalmatiërs. En de deelname bedraagt €3. Meer info bij Robbie Elzen. Zijn telefoonnummer staat trouwens op onze website op de agendapagina. En de tennisclub aan de Warande van Diest sluit vandaag het seizoen af met de finales van het clubkampioenschap tennis en pétanque. Om 17:30 vanavond opent de barbecue. Daar moet je je wel voor inschrijven. En om 19:30 volgt de prijsuitreiking en nadien nog een afterparty. Dat wordt gezellig, denk ik, daar aan de Warande in Diest aan de tennispleinen. En nu de koning van de twist, Chubby Checker, wordt vandaag 85 jaar.

In van de miniserie Mistral's Daughter. En dit werd een nummer 1 ook bij ons in Vlaanderen. En er werd zelfs een Franse versie uitgebracht, L'amour en héritage. En zelfs een Duitse, Italiaanse en Spaanse versie. Ja, het was een groot succes daar, midden van de jaren 80. Tot 3 uur vindt in Schonderbuken een garageverkoop en een rommelmarkt plaats. En de toegang is gratis. Ga maar eens kijken, zou ik zeggen. Voetbalclub Averbode Testelt Okselaar organiseert vanaf 11:30 tot 8:00 vanavond nog een mosseldag in de Hemmekes in Zichem. Meer info op de Facebookpagina van FC ATO. En vanaf 12:30 vindt in de Lindenstraat in Engsbergen de Pena Rock Cross plaats. En dat is veldrijden. Voor de kinderen is er op dit ogenblik crossbeleving tussen 10 en 12. Alle info op hagelandcrossen.be. Voor de veldritliefhebbers, die moeten maar eens gaan kijken in Engsbergen. En nu naar een madame met een geweldige stem en een fantastisch mooie song gemaakt. Deze P.P. Arnold. Ze wordt vandaag 80. Dit is de

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

25 euro, niet-leden betalen 35 euro. Meer info op samak.be. En eigen kweek Messelbroek organiseert in de Keit het wereldkampioenschap tafelcurling. Om 14:00 start de competitie, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen. Om 17:00 volgen de halve finales en nadien de finales. Rond 18:00 worden de bekers en medailles uitgereikt. En dan is het ongeveer afgelopen, dat de WK tafelcurling in de Keit in Messelbroek. Ik zei het al, we krijgen best wat zon en daar hoort ook nog een zonnig nummer bij. Hè? Laid Back uit de zomer van 1983. Dit is de Sunshine Reggae.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting. En gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
7: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

Bare sound van de Jackson-broertjes, de Jacksons met de Walk Right Now van ook alweer 45 jaar geleden. Om 7 uur vanavond is er in de kerk van Houwaard een christelijke meditatie. Als je erbij wil zijn, moet je wel een seintje geven vooraf. Om 19:30 vanavond vindt in de Kortakker in Rillaar een quiz met een hart plaats. Ploegen van 5 personen betalen €25 en de opbrengst gaat naar Missing You. Die ondersteunt kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij het verlies van een dierbare. En om 20:00 vanavond brengt het duo Pendulum in het Stadsmuseum de Hofstad in Diest muziek van onder andere Bach en Gershwin. Maar het concert is wel uitverkocht intussen. En ben je fan van Rob de Nijs, dan kan je naar een optreden van Yves Segers vanavond om 20:00. Want hij brengt in het gasthuis in Aarschot een ultieme ode aan Rob de Nijs. Larissa verzorgt het voorprogramma en Yves Segers wordt begeleid door Anita. Dat is een van de backingvocalisten bij Rob de Nijs. De prijs varieert tussen €20 en €55. En tickets kan je online verkrijgen via handelsgids.be. En nu naar een van de leden van Fleetwood Mac. Alhoewel, ik denk dat hij er niet meer bij hoort intussen. Lindsey Buckingham. Hij wordt vandaag 77 jaar. En hier is hij solo met The Trouble.

Ja, dat is altijd leuk, hè? Getrakteerd worden op een happy hour. Dat waren die van Deodato. Om 8 uur vanavond brengt de jeugd van het Aleidis Theater in Aarschot de laatste opvoering van Armandus de Zoveelste. Tickets kosten €12. En ook het KVT is al toe aan de laatste opvoering van Play It Again, Sam, vanavond om 20:30 in zijn theater in Diest. Reserveren doe je via kvt.be, mochten er nog tickets verkrijgbaar zijn. Zometeen het nieuws van 11 en daarna zijn we bij jullie terug met nog een uurtje graffiti. Graag tot zo!

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het parquet van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zijdefeiten. Het gaat om een man van 41 die zijn ex-partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. Je hoort Cato Belmans van het parquet.
4: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
3: Er zouden ook nog twee andere mannen betrokken zijn bij de feiten. Ook zij zijn aangehouden. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot enorme files in de buurt. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Ze schakelde de Amerikaanse Katie Vallinets uit in 3 sets. De setstanden waren 6-0, 4-6 en 7-5. In de volgende ronde moet Mertens tegen de Letse Jelena Ostapenko. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

0: Mr. Mark Almond, bekend van bij Soft Cell, maar de tweede helft van de 80's ging hij solo en dat resulteerde onder andere in deze Tears Run Rings. En zo begonnen we deel 2 van Graffiti van deze zaterdag 3 oktober. We zetten nog wat activiteiten op een rij voor vandaag en morgen en dat in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti van 10.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldersestraat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel V&D.
0: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP,

0: Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke. Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in dienst. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in dienst een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op dienst.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

Ja, daar behoren die van ABBA natuurlijk toe. Hè? The Rich Man's World. Money, money, money was dat een van hun vele successen. Voetbalclubs die houden mosseldagen en dat is in een aantal gevallen zo. Vandaag en morgen organiseert voetbalclub RWL Sport in Den Akker in Rillaar een mosselfeest met ook stoofvlees, vidé, koude schotel en curryworst op de kaart. De keuken is open vandaag tussen 4 en 8 en morgen tussen 11 en 3. Voetbalclub SK Waanrode houdt mosseldagen in haar kantine ook vandaag en morgen. Met ook balletjes in tomatensaus, stoofvlees en een veggieburger op het menu. Vandaag kan je er terecht tussen 5 en 8 en morgen tussen 11:30 en 14:00. En voetbalclub VV Nieuwerkerke houdt in haar kantine ook een mosseledag vandaag en morgen. En daarnaast kan je kiezen voor steak, vidé of balletjes. Vandaag is de keuken open om 17:30 en morgen vanaf 11:30. Meer info op de website www.nieuwerkerke.be. En nu naar de band No Doubt. Frontvrouw Gwen Stefani wordt 57. En dit was 30 jaar geleden een nummer 1. Don't Speak.

Een van de vijf dikke hits uit de soundtrack van Grease. John Travolta met Greased Lightning. Morgen en maandag dan trekken honderden schapen en hun herders door het Webbekomsbroek in Diest. Ze vertrekken morgenochtend om 8:30 aan de Grote Molen in Lummen en via het Schulesmeer en Zeelum gaat het richting Diest. Vanaf het Sint-Jansbergklooster volgen de schapen een wandelroute door het Webbekomsbroek. En tussen 4 en 5 wordt de kudde verwacht aan het bezoekerscentrum van het Webbekomsbroek. En daar overnachten de herders en hun schapen dan om maandagochtend om 8:30 weer te vertrekken. Via Halen en Kortenaken zetten de herders dan hun tocht richting Brussel verder. Dus dat is wel de moeite, denk ik, om eens te zien, hè, de schapen voorbij zien trekken. En dan nu muziek van de Rolling Stones uit 1964. Alhoewel dat ze toen zongen It's All Over Now, gaan ze alsmaar.

van MTV, intussen ter ziele gegaan muziekzender. Paul King was dat, een Love and Pride. Het voetbaloverzichtje voor vandaag om 17:30. Testsport B tegen Turkse FC. Om 19:30 Langdorp Begijnendijk. Sparta Schaffen tegen Boutersen B. En Halen ontvangt Helson Helchter B. Om 20:00 speelt Betekom tegen Lille. Tielt Wingen tegen RBL Sport B. Dan is er Testsport Tessenderlo A tegen Zelzaten. Herk FC B tegen Herk Sport. Longsbergen, die hebben een weekendje vrij. Maar FC Beringen neemt het op tegen Ham United. En dan nu de winnares van het Songfestival 1991. De Zweedse Carola.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue.
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
4: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is twee verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

Tijd om op te staan als dat nog niet gebeurd is. Wake up Little Susie met de FLD Brothers. Ik kijk al naar morgen, want dan kan je tussen 7 en 3 vanuit zaal Demervallei in Langdorp of vanuit parochiezaal Bekaf in Aarschot opstap voor een verkenning van de regio. Deelname €3. En morgenochtend om 8 uur begint in Testelt een garageverkoop. Meer info bij Karin Willems en haar nummer vind je terug op onze website radiodemerstad.be.

Beetje bewegen kan geen kwaad, hè. Joggen, wandelen, lopen, fietsen, het maakt niet uit. Dat waren de veterans en die gaven het goede voorbeeld. Zo, dat was het, deze graffiti op zaterdag. Morgen is er de zondageditie om 10:00. Dank je, Frits, voor de samenstelling en de redactie. En zometeen grasduint Herman de Graaf in de hits van oktober 1972. Dat wordt de moeite in de flashback top 30. Smakelijk eten en graag tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parket.
4: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
3: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. Twee andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond, dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
5: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
3: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.

0: Bedankt Willem voor graffiti en dan kunnen wij weer beginnen aan een nieuwe Flashback Top 30, waarvoor de voedingsbodem gelegd werd op 7 oktober 1972. En dat betekent terug naar de tijd dat de wereld nog in shock was van de gebeurtenissen op de Olympische Spelen in München, waarbij Palestijnse terroristen 11 Israëlische atleten gijzelden en vermoorden. De hovercraft, een populair vervoermiddel, wordt om snel in Groot-Brittannië te geraken. En de in ons land totaal onbekende Belgische groep de Chakachas uit Schaarbeek in de Verenigde Staten een gouden plaat krijgt omdat hun Jungle Fever er 1 miljoen keer over de toonbank ging. Maar geen hit bij ons dus, in tegenstelling tot de Jimmy Carter Bunch, die het motto van deze Flashback Top 30 perfect kunnen verwoorden.
1: What we're gonna do right here is go back, way back, back into time.
0: Dit is Troglodyte, nieuw op 30.
1: Let's take the average caveman at home.

James Walter Caster was eigenlijk saxofonist, maar richtte in 1972 de Jimmy Caster Bunch op, waarmee hij vrij snel de grootste hit uit zijn carrière scoorde. En het bekende zinnetje aan het begin van het nummer zorgde nog een tijd lang voor discussie bij de BBC, waar het gebruikt werd aan het begin van het programma Sounds of the 70s, en waarbij taalpuristen zich bogen over de kwestie of het nu going back in time of back into time moet zijn. Wat er ook van zij, Jimmy Caster zal van deze discussie weinig last gehad hebben, want hij overleed al in 2012 en had dus 40 jaar eerder een grote hit met Troglodyte, die deze week als eerste van 5 nieuwkomers binnengleed in deze top 30. En dit is 29 van Gary Glitter.

0: Onlangs op 6 augustus 2026 moest Gary Glitter weer eens voor de rechter verschijnen wegens onwettige geslachtsgemeenschap met een meisje jonger dan 13 jaar. En verder werd hij ook nog beschuldigd van 3 gevallen van ontucht met een meisje jonger dan 14 jaar. En dat zijn allemaal feiten uit de jaren 70, toen hij nog een gevierd artiest was en onder meer een hit had met Rock and Roll, dat deze week zakte van 23 naar 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: In de nacht van 30 september op 1 oktober verhuist zeezender Veronica naar een nieuwe frequentie. Het station gaat van 192 meter naar 538 meter middengolf. Er wordt meteen ook een nieuwe slogan gelanceerd, 538 op volle kracht. Het station zou nu in gans Nederland goed te ontvangen moeten zijn en voelde zich met nieuwe jingles als herboren.
2: Veronica 538.
0: Ondertussen had concurrent Noordzee diezelfde nacht het lumineuze idee om met hun reservezender de audiofrequentie van Veronica in te palmen. Bij wijze van stunt startten een paar DJ's er testuitzendingen als R&I 2. Alleen gebeurde dat zonder medeweten van de grote baas John de Mol senior, die ziedend van woede meteen een einde maakte aan die uitzendingen om de relaties met Veronica niet verder op de proef te stellen. In deze lijst van 7 oktober 1972 kunnen we gerust spreken van een Dutch Invasion met heel wat Nederlandse producties die moeiteloos de grens oversteken. En de ene keer is dat een levenslied en de andere keer een heus rocknummer. Letterlijk zelfs, want dit is op 28... Rock

Dat was de Napolitaanse zanger Peppino Di Capri, die ettelijke malen het festival van San Remo won en ook wel eens meedeed aan het Eurovisie Songfestival, waar hij ooit zevende werd. Maar de grootste hit uit zijn carrière was toch Roberta, waarmee Peppino Di Capri, die nog maar pas op 11 juli 2026 overleed, drie plaatsen steeg van 30 naar 27. En dan maar weer eens tijd voor een nieuwe, de tweede nog maar van vandaag. Van een band uit Los Angeles, die beschouwd wordt als de grondlegger van de zogenaamde softrock. Een stroming met dromerige, superromantische liedjes, waar de stem van zanger David Gates uitermate geschikt voor was. Zoals je nu zelf kan horen op dit nummer dat nieuw binnenkomt op 26. Dit is Brad and the Guitar Man.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
6: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96.

Deze van oorsprong Griekse band vestigde zich in de vroege jaren 70 in de Franse hoofdstad Parijs, omdat de leden ervan het niet eens waren met het toenmalige dictatoriale regime in Griekenland. En vanuit Frankrijk lanceert Axis hits als Ela Ela en opvolger Someone, dat deze week wel een flinke tuimeling maakte van 4 naar 25. En dan naar Donny Osmond. Die was samen met zijn broers lid van het familiebedrijf The Osmonds. In die tijd de grootste concurrenten van de Jackson 5. Maar ook als solo-artiest groeit hij uit tot een heus tieneridool en deed dat meestal met covers van oude hits. Zoals deze op 24.

0: Dat was Too Young, dat origineel al uit 1950 komt en ook ooit opgenomen werd door Nat King Cole en Jerry Lee Lewis. Maar het is de versie van Donny Osmond die in deze lijst 3 plaatsen steeg van 27 naar 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 1 oktober wordt de wielerwedstrijd Parijs Tours gewonnen door onze landgenoot Noël van Tichem, die na zijn overwinning een legendarisch interview gaf waarin hij vertelde dat hij samen met Eddy Merckx alle klassiekers gewonnen had die er te winnen waren. Hij Parijs Tours en Eddy Merckx de rest. En begin oktober is er heel wat opschudding in Hasselt als op een privéterrein 50 ton cyankali aangetroffen wordt in 47 verroeste vaten die zich bovendien vlak bij het Albertkanaal bevonden waaruit heel wat gemeenten hun drinkwater betrekken. Op 6 oktober beslist de rechtbank dan dat het illegaal en uiterst giftige afval er met onmiddellijke ingang weg moet. Daarvoor worden de vaten eerst verplaatst naar een militair domein waarna ze vernietigd werden door het studiecentrum voor kernenergie in Mol, die daardoor zelfs een nieuwe speciale installatie moesten bouwen. Nummer 23 dan, en dat is een levenslied puur zang, zoals we er straks in de top 10 nog eentje zullen tegenkomen. Maar nu eerst dit groepje dat opereerde onder de vleugels van vader Abraham en die met hun vorige zangeres Corrie Konings een monsterhit hadden met Huilen is voor jou te laat. Maar inmiddels had Hani de plaats ingenomen van Corrie en dus werd het Hani en de Rekels die deze week zakken van 15 naar 23 met Mario. Nou.

Dat was de man wiens muziek tegenwoordig zonder meer tot het muzikale Vlaamse erfgoed behoort. En het moeten intussen dan ook al zo'n 4 generaties zijn die opgroeiden met de muziek van Wiltura, die altijd creatief en eigenzinnig zijn muzikale pad bewandelde. Zoals hier met Bid voor mij, waarmee hij hernieuwd binnenkwam op 22. En net voor we naar de 20 grootste gaan van 7 oktober 1972... eerst nog even naar onze oosterburen met slagerzanger Bata Ilić, die oorspronkelijk uit het Joegoslavische Belgrado afkomstig was. Vandaar zijn iets wat vreemde naam. Maar die weerhield hem niet om een grote hit te scoren met het nummer dat deze week zakt van 16 naar 21. Dit is...

0: Ja?
1: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de kamionet.
0: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de kamionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas, Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
6: Je hoort nog eens wat. Classic hits.
7: Flashback. Top 30 flashback. Elke zaterdagmiddag.

De bekendste uitvoering van Smoke Gets in Your Eyes is natuurlijk van The Platters. Maar het nummer werd al vele jaren eerder in 1933 geschreven en gebruikt in een Broadway musical met onder meer de legendarische Bob Hope. Wij deden het vanmiddag met de versie van Blue Haze, een Britse studiogroep die zelfs twee hits had dat jaar, die bovendien beide in deze lijst staan. En de eerste van die twee was dus Smoke Gets in Your Eyes.

0: Tegenwoordig is een foto maken dankzij de smartphone de simpelste zaak van de wereld. Zelfs mijn moeder van 89 doet het vlotjes met haar tablet. Maar in 72 was dat allemaal nog niet zo evident en moest je vaak rekening houden met lichtinval, diafragma en sluitertijd. En moest je bovendien het filmpje laten ontwikkelen bij de plaatselijke dorpsfotograaf, waarbij het soms ook wel eens kon gebeuren dat je de vakantiefoto's van wildvreemden in handen kreeg. Maar bij Willy Sommers was dat gelukkig niet het geval, want hij werd helemaal lyrisch over zijn kleine foto die hem 8 weken lang op 1 deed belanden in de Vlaamse top 10. En bij ons deze week 5 plaatsen steeg van 24 naar 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: In de eerste week van oktober wordt in het Limburgse Tessenderlo de fakkelpijp van de chemische fabriek Tessenderlo Chemie schoongespoten na een incident eerder die zomer. Het gevolg is een regen van roet- en kopersulfaat die op de naastgelegen huizen belandt. 1 week later dan springt een zoutzuurleiding waardoor het gevaarlijke goedje in een woonwijk terechtkomt. En nog eens 1 dag later valt door een menselijke fout de stroom uit, waardoor de productie volledig stilvalt, met als gevolg oorverdovende knallen en een metershoge, angstaanjagende fakkelvlam. Het actiecomité Beter Leefmilieu Tessenderlo eist na deze incidenten de onmiddellijke sluiting van de fabriek. Maar in 2026 bestaat ze nog steeds en kwam de voorbije weken regelmatig in het nieuws als het noodlijdende Vinnova. Tijd maar weer nu voor een nieuwkomer op 18. De vierde en voorlaatste inmiddels van Slade en Mama We're All Crazy.

Dat was Alexander Curley met een erg dure productie omwille van de vele muzikanten die door producer Giel Montagne ingehuurd werden. Maar omdat het in eerste instantie geen hit wilde worden, vertrok de besnorde presentator van Oplosse Groeven samen met Alexander Curley op vakantie naar Spanje. Vooral om vervelende vragen van hun platenbonzen die flink wat geld geïnvesteerd hadden te ontwijken. Maar toen ze nog maar pas goed en wel aangekomen waren, werden ze al gebeld dat ze meteen terug naar Nederland moesten keren. Want inmiddels stond I'll Never Drink Again op nummer 1 in de Veronica Top 40. Eindgoed, al goed dus en iedereen tevreden. Bij ons zakte Alexander Curley van 14 naar 17. En dan nu een instrumentaaltje om naar het nieuws van 1 uur te gaan. Dat doen we natuurlijk wel eens vaker, maar dit was toevallig ook een hit in de nazomer van 1972. En nog niet eens zo'n kleintje, want in de maand september stond deze onweerstaanbare oorwurm 2 weken op nummer 1. Er verschenen dan ook vrijwel meteen heel wat covers. Maar dit was bij ons de enige echte hitversie van Popcorn, hier op 16 door Anarchic System.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
4: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
3: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Dat was de doorbraaksingle van de uit Halle afkomstige John Horton. Hij was samen met Paul Severs en Joe Harris een van de populaire artiesten uit de platenstal van Sylvain Tak. En met Zo Jong, een vertaling van So Young van Roy Orbison, krijgt hij eindelijk het geluk aan zijn zijde, nadat zijn moeder hem op jonge leeftijd verlaten had en zijn vader inmiddels gestorven was. In deze lijst steeg hij van 19 naar 15. En dat is uiteraard nog steeds die van 7 oktober 1972. Goedemiddag en welkom terug met nu op 14 de hoogste nieuwe van deze week.

0: Zij was de allereerste Britse vrouwelijke artieste die een nummer 1 hit scoorde met een zelfgeschreven song die uiteindelijk ook bij ons 6 weken op nummer 1 zal staan. Maar vandaag kwam Lindsay de Pol als hoogste nieuwe binnen met het nogal goed gesuikerde Sugar Me. Overigens zal ze 5 jaar later een mooie tweede plaats behalen op het Songfestival van 1977 met het nummer Rock Bottom dat ze in duet zong met Mike Moran. Maar voorlopig blijven wij nog even in 1972 met de...
1: Flashback Top 30. Terugblik.
0: Op 6 oktober komen minstens 109 mensen om het leven bij een treinongeluk in Mexico. Een trein vol pelgrims liep uit de rails nabij het plaatsje Santillo, waarbij de locomotief en een flink aantal rijtuigen 40 meter naar beneden stortten in een diepe ravijn. Op 7 oktober wordt de Ronde van Lombardije gewonnen door Eddy Merckx voor zijn grote concurrenten Cyril Guimard, die tweede wordt, en Felice Gimondi, die derde wordt. De onlangs op 21 augustus 2026 overleden Frans Verbeek wordt vierde. En 1 dag later, op 8 oktober, wordt de grote prijs Formule 1 gewonnen door de Brit Jackie Stewart. Hij haalt het nipt voor de Fransman François Sever. Onze landgenoot Jackie X wordt er vijfde. Af en toe komt er ook wel eens wat uit het Brusselse gewest naar Vlaanderen overgewaaid. Zoals Art Sullivan, die eigenlijk Marc Liénard Lied de Jeude heet en een volle neef is van onze koningin Mathilde. Als artiest kennen we hem vooral van de hit Et si tu pars uit 77. Maar een paar jaar eerder stond hij ook al eens in onze top 30 met het nummer dat deze week doorstijgt van 20 naar 13. Dit is Ensemble.

0: Mac en Katie Kissoon zijn wel degelijk broer en zus en zijn sinds 1971 actief in de muziekwereld met grote hits als Freedom and Love Will Keep Us Together. Wij hoorden ze met Sing Along, dat deze week bleef zitten op 12. En de man die één plaats hoger staat, weet van geen ophouden. Want volgende maand, op 6 november 2026, zal Gilbert O'Sullivan zijn nieuwe album On The Record uitbrengen. Waarvan Growing Old Disgracefully, oftewel ongegeneerd oud worden, een tijdje geleden al als single uitkwam. En ik vermoed dat dat autobiografisch is, want hij blijft zich naar eigen zeggen amuseren in de muziek. En gaat de volgende weken met een concertreeks de boer op om te vieren dat hij al 60 jaar muzikaal actief is. En in die 60 jaar had hij natuurlijk ook heel wat hits. Zoals deze, waarmee hij hier twee plaatsen stijgt van 13 naar 11. Dit is Oeh Wakadoe Wakadee.
1: I want

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvensteenweg 160 in dienst.
4: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
6: Flashback top 30. Van 12 tot 2. Woo!

Dat was de zangeres zonder naam, die ook bekend was als koningin van het levenslied. De Flashback, Top 30. Maar ook haar eigen leven bestond vaak uit kommer en kwel, waar je misschien wel 10 levensliederen kon uitpuren. Zo was er een zware val die ze als 3-jarige maakte en waar ze nooit echt van hersteld geraakte. Maar vooral haar zware ruzie met mentor Johnny Hoes in 1975 was wekenlang gefundenisfressen voor de Nederlandse roddelbladen. Maar er waren gelukkig ook mooie momenten, zoals toen ze een hit had met Mandoline in Nicosia, dat bij ons deze week zakte van 9 naar 10.

0: afgelopen zomer van 2026 was de Suite nog eens in ons land op de 25e en laatste editie van de Vosterdfeesten in het Limburgse Bree. Tenminste een zwaar afgeslankte versie ervan met het enige nog levende groepslid Andy Scott. Maar natuurlijk wel met hun glamrock repertoire waartoe ook Wig Wam Bam behoort. Het nummer waarmee de Suite deze week de snelste stijger was. Want ze gingen van 17 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 13 oktober stort een Uruguaans legervliegtuig neer in het Andesgebergte. Het toestel vloog een rugbyploeg uit Uruguay naar Santiago in Chili. Slechts 15 van de 46 passagiers overleefden de ramp, maar werden pas 2 maanden later gevonden. Over het ongeval verscheen in 1974 het boek met als Nederlandstalige titel De Overlevende van het Andesgebergte. In latere jaren zal deze ramp ook een paar keer onderwerp zijn van een film, zoals in 2023 nog met The Society of the Snow, toen te zien op Netflix. En ook diezelfde 13e oktober vindt er nog een tweede vliegramp plaats, maar dan aan de andere kant van de wereld in Moskou. Daar stort een Ilyushin van de luchtvaartmaatschappij Aeroflot neer nadat het met een snelheid van 630 km per uur tegen een bergwand gebotst was. Alle 174 inzittenden komen daarbij om het leven. Nummer 8 dan. Die kennen we vooral van de Righteous Brothers uit 65. En die in de jaren 90 nog eens een tweede leven kreeg dankzij de film Ghost met Patrick Swayze en Demi Moore. Maar in deze lijst is het de tweede hit van Blue Haze als opvolger van Smoke Gets in Your Eyes dat we eerder al hoorden op 20. Dit is hun versie.

En zo zaten we weer in Volendam, waar ze net een maand geleden weer allemaal flink uit de bol gingen op de legendarische en vooral gezelligste kermis van Nederland. Die vond er begin september plaats. Maar ook zonder kermis blijft het een gezellig stadje waar je Instagram-waardige foto's kan maken in originele Volendamse klederdracht. Maar die hadden de Cats niet nodig om hits te scoren, want die kwamen in die tijd als vanzelf. Zoals Vaya con Dios, dat op een haar na de nummer 1 miste en deze week wegzakte van 6 naar 7. En op 6 de Franse zanger Ringo, die in die tijd verloofd was met de populaire zangeres Sheila, later bekend van Sheila en The Black Devotion, en met wie hij in 73 zal trouwen. En de reden? Zij was ongetwijfeld trop belle pour rester seule.

0: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige Zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

0: Bel 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wat een jaar was 1972 voor Middle of the Road. Vijf singles van deze Schotse band waren samen goed voor 54 noteringen in de top 30. En dat terwijl ze twee jaar eerder bij gebrek aan belangstelling nog naar Italië verhuisd waren. En het is daar dat de Britse toeristen de muziek van Middle of the Road oppikten, mee naar huis namen en zo zorgden voor de start van wat zou uitgroeien.

0: Sealed with a Kiss belandt in zowat elk decennium wel weer eens in onze top 30. Zo hadden we een goede maand geleden nog een lijst uit 89 waar Jason Donovan ermee op 2 stond. Maar in de 70s was het Bobby Vinton die er een grote hit mee had. En die ging deze week 1 plaats vooruit van 5 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 16 oktober valt de Amerikaanse band Creedence Clearwater Revival uit elkaar en houdt op te bestaan. Dat gebeurde na het eerdere vertrek van Tom Fogerty, de broer van John, en het geflopte album Mardi Gras. Op 18 oktober verschijnt het komische duo Peppy en Kokkie voor het eerst op de Nederlandse televisie. In deze nieuwe kinderserie is de hoofdrol voor twee matrozen die zo onhandig zijn dat zowat alles wat ze ondernemen fout afloopt. Op 23 oktober gaat de film Lady Sings the Blues over jazzzangeres Billie Holiday en met Diana Ross in haar eerste grote hoofdrol in première. En op 25 oktober tenslotte verbreekt Eddie Merckx in Mexico het 14 jaar oude werelduurrecord met 778 meter. De nieuwe recordafstand die hij binnen een uur fietste is nu 49 kilometer en 431 meter.

80 zou Demis Roussos, die in 2015 overleed, 80 jaar geworden zijn. En heel wat fanpagina's en officiële kanalen besteden daar deze dagen de nodige aandacht aan. Zo lezen we onder meer dat hij nog steeds verder leeft in de harten van heel veel van zijn fans, die hem voor eeuwig dankbaar zijn voor de liefde en de muziek die hij de wereld schonk. En een van zijn eerste solo-hits na Aphrodite's Child was My Reason, waarmee de Griekse zanger deze week bleef zitten op 3. En net voor we naar de ontknoping toe gaan, eerst nog een plaat die een flinke sprint trekt in de top 10 van deze week. En die is van de George Baker Selection.

0: George Baker was volgens dit lied hopeloos op zoek naar de liefde van zijn leven en reisde daarvoor de wereld rond naar onder meer Bali, Mexico en New York City. Dat zou tegenwoordig nogal wat air miles opleveren die heel wat voordelen zouden kunnen bieden, zoals gratis upgraden naar business class bijvoorbeeld. Al vermoed ik dat George Baker door zijn succesvolle carrière die business class ook zelf wel kan betalen. Met I'm On My Way steeg hij van 7 naar 2 en mist zo op een haar na de nummer 1, want daar moet hij iemand anders laten voorgaan. En die hoor je zometeen na het overzicht. Met op 10 deze week de zangeres zonder naam en mandoline in Nicosia. 9 was de snelste stijger van de Sweet and Wigwam Bam. 8 Blue Haze Unchained Melody. 7 Vaya Con Dios van The Cats. 6 Ringo Trobel Pour Rester Seul. 5 Middle of the Road Bottoms Up. 4 Bobby Vinton Sealed with a Kiss. Op 3 stond Demis Roussos met My Reason. En op 2 de George Baker Selection en I'm On My Way. En de enige die nu nog overblijft komt uit Spanje en staat deze week op
1: nummer 1.
2: Un canto a Galicia,
0: en die is van de man die zijn keepershandschoenen bij Real Madrid intussen aan de haak gehangen had, vervolgens de opnamestudio ingedoken was en zo uitgroeide tot de bestverkopende Spaanstalige artiest aller tijden. En dat kan er natuurlijk maar eentje zijn, en dat is Julio Iglesias. Hier op nummer 1 met Un Canto a Galicia. Tot volgende week.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Premier De Wever zit op dit moment samen met zijn vicepremiers over de begroting. Een erg moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt het.
4: Onder meer pensioenen, daar hebben ze nog 400 miljoen euro tekort. Ook asiel en migratie wordt dan genoemd. En de BTW-hervorming. Herinner je nog? Ja, die meeneemmaaltijden, daar was heel wat gedoe over. Maar morgen de hardere noten om te kraken. En denk dan bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Moeten we bijvoorbeeld meer gaan betalen als we naar de huisarts gaan?
3: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen door zijn extremistische ideeën. En op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij en ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrien Tas wil alvast haar kans gaan.
5: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
3: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: George Michael en zijn Careless Whisper, dat was een plaat uit 1984. En ja, daarmee komen we toch weer een klein beetje dichter bij de dag van vandaag. Want de afgelopen twee uur zaten we helemaal in 1972 met de Flashback Top 30. Bedankt nog, Herman de Graaf.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: En vanaf nu gaan we een beetje achteroverleunen. Het is weer siesta-tijd, zoals elke dag tussen 2 en 4. Fijn dat je erbij bent. Hele goede middag allemaal. We hebben straks onder meer weer de feiten van de dag. En we brengen over een half uurtje ook het uitgebreide weerbericht.

0: schoenen, juwelen en decoratie kan je bij de festivalshop terecht.
1: Zoemboel.
0: De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
0: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 2.

0: op maat.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld het

George Benson met een nummer dat werd uitgebracht helemaal aan het eind van 1983. Ja, dat was in de maand december van dat jaar. Dat was Inside Love. En daarmee is het ja, ruim 2:15 gaan worden. De allerhoogste tijd voor de feiten van de dag. Jan de Groot. We zijn 3 oktober vandaag en de DDR, dat is Oost-Duitsland, hield op 3 oktober 1990, na meer dan 40 jaar scheiding, formeel op te bestaan en smolt toen samen met de Bondsrepubliek West-Duitsland. Sinds die dag is 3 oktober de nationale feestdag, in Duitsland genoemd Der Tag der Deutschen Einheit. En op 3 oktober 1952 brengt het Verenigd Koninkrijk tijdens Operation Hurricane met succes zijn eerste kernwapen tot ontploffing. Ze deden dat voor de kust van Australië. Hiermee werd het Verenigd Koninkrijk de 3e nucleaire grootmacht ter wereld. En op 3 oktober 1992, tijdens een live-uitzending van het Amerikaanse televisieprogramma Saturday Night Live, verscheurde de Ierse zangeres Sinéad O'Connor een foto van paus Johannes Paulus II. Met het kapotscheuren protesteerde ze tegen het jarenlang verzwijgen door de Rooms-Katholieke Kerk van seksueel misbruik van minderjarigen door Rooms-Katholieke priesters. De Amerikanen namen het haar niet in dank af. En op 3 oktober 1941 komen in de Verenigde Staten de eerste spuitbussen op drijfgas op de markt. Het gas dat wordt gebruikt is gebaseerd op CFK's. Na 1989 mogen deze gassen echter niet meer gebruikt worden wegens aantasting van de ozonlaag. Siesta! Jan de Groot! En nu de Dire Straits met The Bug.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De classic hits, je hoort ze hier bij Radio Demerstad. Ook die van lang geleden. Dit kwam uit 1967, maar blijft een onvergetelijk nummer van de Tremolo's. And here comes my baby.
1: Het weerbericht.
0: Ja, het blijft zonnig vandaag met soms wat hoge sluierwolken. En de temperaturen zijn aangenaam tussen 18 en 22 graden. Zondagochtend, morgen dus, is er lokaal kans op lage bewolking of mist. Daarna wordt het vaak zonnig en mogelijk 23 graden. Hetzelfde weer op maandag en dinsdag. Woensdag zijn er eerst nog opklaringen. Tegen de avond trekt er dan een regenzone over ons land. Maar temperaturen nog altijd rond 22 graden. En donderdag komen er buien bij een strakke wind uit het noorden tot noordwesten. Het wordt dan ook frisser, maximaal tussen 9 en 15 graden.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems, Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over.

De Traveling Wilburys met grote namen George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty. Met dit nummer uit 1988, dat was Handle With Care. Aanstaande maandag dan zijn Bart Keil en Luc Appermond te gast in Den Egger in Scherpenheuvel. Bart en Luc zijn dan samen onderweg. Ze beginnen eraan maandagavond om 8 uur. En nu muziek van Men at Work. Who Can It Be Now?

0: Ah, graag nog eens teruggehoord. Dit is toch een echt bekend Frans chanson uit het einde van de jaren 60. Dat was Georges Moustaki, die het eigenlijk schreef voor een minder bekende Franse zangeres, maar die wees het af en dan heeft hij het maar zelf opgenomen. Dat was Le Métèque.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: De Beatles komen eraan en het nieuws van 3 uur komt er.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Premier Bart De Wever en zijn vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Nog tot 6:00 vanavond zitten ze daarover samen. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
4: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
3: De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Op 13 oktober moet er een akkoord zijn, want dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden er al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. En sport: op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen bezig aan hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
5: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
3: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: Dat waren The Shirts met Laugh and Walk Away. Dat moet u helemaal niet doen. Ik hoop dat u erbij blijft voor het tweede gedeelte van Siesta. Hier bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Voilà, mensen die er nu bij komen, uiteraard ook allemaal welkom in onze Siesta. We doen nog een uurtje verder met straks onder meer een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden straks ook koffiepauze en we draaien nu muziek van Hooverphonic.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
5: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
6: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
8: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
0: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Lena van de Twee Belgen, een nummer dat ze eigenlijk oorspronkelijk al opnamen in 1982. Het stond toen op de B-kant van hun debuutsingle Quand le film est triste. En achteraf, 3 jaar later, in 1985, hebben ze het opnieuw opgenomen. En ja, het is bekend, hè. Het is uitgegroeid tot een echte Belgische klassieker.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Argentinië is van plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. De regering presenteerde gisteren een programma voor het aanbieden van het staatsburgerschap aan mensen die tenminste $350.000 overmaken aan de staatskas. Buitenlanders krijgen ook de Argentijnse nationaliteit als ze $800.000 investeren in staatsobligaties die speciaal voor dit doel worden vrijgegeven. Niet alleen de investeerders zelf, maar ook de partners en kinderen maken aanspraak op de paspoorten, al zijn die nog een stukje duurder. De inkomsten van dit programma moeten worden gebruikt om de financiële positie van de Argentijnse Republiek te versterken, zo zegt de regering. Het is wel de bedoeling dat de herkomst van al het overgemaakte geld wordt onderzocht, zodat bijvoorbeeld witwassen kan worden voorkomen. Ja, paspoorten gaan verkopen voor veel geld. Misschien moeten onze Belgische politiekers hier ook maar eens over nadenken. Wie weet krijgen we op deze manier de begroting wel terug op orde.

0: Ja, kijk, dat is toch precies wat wij ook doen hier bij Radio Demerstad. Music and Light. De muziek, die hoort u wel, maar het licht ziet u niet, maar wij wel. Wat zouden we doen in een donkere studio? En als er geen elektriciteit was, dan was er ook geen koffie. Dat is nog een beetje erger.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, gelukkig wel elektriciteit. Gelukkig staat de koffiemachine aan, komt allemaal in orde. We gaan met z'n allen koffiepauze houden. 3 platen lang. Koffie.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

De Safety Dance, dat waren Men Without Hats. Siesta. En wij blikken al een heel eind vooruit naar volgende week zondag. Dan kan je aan de Beeltjensdreef in Westerlo vertrekken voor de Trailwalk over afstanden van 7 tot 22 kilometer. Deze wandeling loopt over harde paden en kronkelende boswegen. Zondag 11 oktober vertrekken kan tussen 8 en 3. En eind volgende week, vrijdag, draait om 8 uur in Cinema Paradiso in Diest de zebrafilm The History of Sound. Tickets daarvoor kan je online bestellen bij Cinema Paradiso of via Den Amer in Diest. De film gaat over de zoektocht van twee muziekminnaars die zijn op zoek naar Amerikaanse volksliedjes. En mocht u misschien op zoek zijn naar Wiltura, ik weet hem zitten in zijn kamer.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van een nieuwe mazoetank ook voor de buitendienst stelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

Ja, het wordt wel eens gezegd, hè. Je moet proberen overeen te komen of je moet proberen om de kerk in het midden te houden. En ja, als je Albert Hammond erbij hebt, dan is dat helemaal geen probleem. Want wat zegt hij? Everything I wanna do, I only wanna do with you. En ik ben fijn dat ik mijn ding hier mocht doen bij Radio Demestad op deze zaterdag samen met jou. Bedankt voor het luisteren allemaal. Blijf erbij, zometeen is er Guy de Zwart. En nu nog Chris Ria. I don't know what it is, but I love it. Graag tot morgen.

0: is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct gevolgd zijn. De federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
4: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
3: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.

0: Foreigner en I Wanna Know What Love Is. Dat laat ik je zelf veiligheidshalve maar uitzoeken. Maar wat we wel voor jullie kunnen doen is de muziek van vroeger van onder het stof halen. En daarmee jullie weekend opvrolijken.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Van harte welkom bij Radio Bemerstad. We gaan samen de mouwen opstropen en zwartwerken tussen 4 en 6. En we komen meteen op stoom met deze opzwepende jaren 80 hit van Glenn Frey.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: James and the Vagabonds en I'll Go Where the Music Takes Me. En dat is Groot-Brittannië nu, want daar gaan we naartoe met Sir Cliff Richard. We kiezen vandaag voor een hitje van hem uit 1979. Het werd geschreven door B.A. Robertson en Terry Britton. Die laatste is niet de minste. Britton is ook de man die What's Love Got to Do With It schreef voor Tina Turner. Luister mee naar het verhaal over Carrie.
1: Sorry to

half vijf op deze zaterdagnamiddag 3 oktober vandaag. Dat was Jeff Wayne met The Eve of the War. En we moeten creatief zijn deze winter nu de energieprijzen de hoogte ingaan. En daarom willen we hier bij Radio Demerstad jou ook daarbij een klein beetje helpen. Heb je koud en wil je er niet te veel geld aan kwijt? Wel, heel eenvoudig. Klap wat in je handen, stamp met je voeten en fluit tussen je tanden. En je krijgt het sowieso warm.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De band van SOS, is dat niet ABBA, hoor ik je zeggen? Wel, nee, dit was hem, de echte SOS-band. Rhythm and Blues, doorspekt met vette funk. Dat is het waarmerk van deze groep uit Georgia. En SOS in hun bandnaam staat voor The Sound of Success. En of ze succes hadden met hun Just Be Good To Me.
1: Zwartwerk.
0: Radio Demerstad, wij houden ook van de 60s, van de Supremes bijvoorbeeld.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
4: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding.

0: droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
1: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
3: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

LOD van Billy Ocean uit 1976. Nog geen plannen voor morgen, dan heb ik hier nog wel wat activiteiten om je zondag te vullen. Je kan van 10 uur tot 16 uur naar het Begijnhof van Diest bijvoorbeeld voor een beurs voor tweedehands boeken en oude documenten. Ook morgen begint om 9:30 in de Sint-Pieterskerk van Bekkevoort de afscheidsviering naar aanleiding van de pensionering van diaken Freddy de Baats. En nog morgen tussen 9:30 en 12 uur kan je aan het station van Diest vertrekken voor een wandeling door Diest. Langs en door de Citadel is dat. Om 16 uur is de laatste finish voorzien en alle musea zijn ook gratis open morgen tussen 13 en 17 uur.

El Giro en Boogie Down. De Jupiler Pro League die ligt ook down dit weekend. Ze zitten daar in pauzemodus voor 3 weken door een interlandbreak, zoals dat zo mooi heet. En ja, een break, dat gaan we ook hier even doen. Voor een nieuwsupdate om 5 uur. En dan zijn we snel weer bij je terug met een nieuw uur zwart werk op zaterdag. Blijf dus zeker hangen bij ons bij Radio Demmer.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader, want die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens een advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
4: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
3: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
5: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
3: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport, Matthias Kasse kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kasse kneusde vorige week een rib-optraining, maar hij is dus toch op tijd weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kasse. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kasse is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.

0: Dit is nog eens een nummer dat we zonder blozen een klassieker mogen noemen. Baanbrekend ook, want het effende het pad voor de electronic dance music de jaren nadien. 1977, Donna Summer en I Feel Love.
1: Van 4 tot 6, Zwartwerk, Guy de Zwart.
0: Welkom terug in het weekend van Demerstad. Hier hoor je nog eens wat. Zwartwerk nog tot 6 uur met nu ABC en The Night You Murdered Love.

0: is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: Heb jij een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen, wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classic Slovenië, vanaf €1.590 per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldersestraat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je

0: van Mossel in dienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in dienst.

0: Fabienne de Mal, ik zie je al met je wenkbrauwen fronsen. Wie is dat nu weer? Maar ja, dat is haar echte naam inderdaad. We kennen ze uiteraard als Axelle Red, de roodharige uit Hasselt op Radio Demerstad. We hoorden haar hitje Sensualité nog eens een keertje. En over gevoeligheden gesproken, zullen we het eens hebben over genderneutrale namen. Wie denkt dat dat iets is van de moderne tijd? Ja, die heeft het flink mis, want in 1977 al bracht Remo van het Groenewoud hulde aan zijn eerste vrouw. En dat was naar het schijnt een schone meid, die Joske Kuppens.
1: Plaats

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd.

0: just we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Ze kwamen uit Canada, deze Stan Peters, en in 1975 werden ze wereldberoemd met hun cover van Hit the Road Jack van Ray Charles. En dat succes was mee te danken aan een zekere Wolfman Jack, een heel bekende Amerikaanse DJ uit de jaren 70, die meewerkte aan het nummer
3: van 4 tot 6. Guy de Zwart, Demerstad.
2: En dan ga ik nu eens heel egoïstisch zijn en een plaatje draaien voor mezelf. Dat moet ook eens een keertje kunnen. En welk nummer is er meer geknipt voor dat dan dit hier van Elton John? A Song for Guy.

63 jaar oud en dat betekent dat het netgetelte uit 1963 komt. De DC 5, beter bekend als de Dave Clark 5 met Glad All Over. Ze waren blij dat het gedaan was. We hebben vandaag de dag Ruben van Gucht, onze jonge blonde god die maar niet kan zwijgen over zijn vrouwelijke veroveringen en er zelfs boekjes en lijstjes over maakt. Wel, in de jaren 80 moest deze Kit Creel niet onderdoen voor onze Ruben. Nee, nee. Samen met zijn Coconuts overliep hij zijn lange lijstje van vriendinnen in I'm a Wonderful Thing, baby. Hello.

Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Veldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

staat weer afgestemd op Radio Demersaat op deze zaterdag. En dat is een heel goede keuze, kan ik je zeggen. This is my life. Shirley Bassey zong voor ons de ziel uit haar lijf. Morgen om 8:30 in de ochtend begint in de Ballaar in Bekkevoort het 4x4 passie evenement. Met je terreinwagen werk je een uitgewerkte roadtrip af. En daarna wacht ook nog het offroad terrein. Supporters en gezinnen zijn ook welkom. En met je deelname ondersteun je de sociale projecten van Kiwanis. This is the end.

Serge Gainsbourg, de ster uit Frankrijk met Je suis venu te dire que je m'en vais. En hij heeft volkomen gelijk ook nog, want ik ben ermee weg. Dit was Zwart Werk op zaterdag. Morgen zijn we er opnieuw vanaf 4 uur. En ik mag je nog heel even opwarmen voor wat er zometeen aankomt hier op Demerstad. Weekend Willem is dat namelijk, met Willem Doorleijers als jouw gastheer tussen 6 en 8. En met heel veel dansbare zaterdagavond, disco en funk. Ik wens je dus nog een hele fijne Demerstadavond. Tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
4: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
3: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaert.
5: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
3: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
6: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er rond de top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginners fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
3: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ooit geprobeerd ABBA te benaderen, maar u raadt het al, dat is jamais gelukt. En dat heeft ook alle redenen. Want het was gewoon net niet goed genoeg. En ik denk dat één ABBA ook gewoon meer dan voldoende is. Net als het een één Beatles, één Rolling Stones, één Elvis Presley, één Michael Jackson, et cetera.
1: Willem, door de leiders.
0: All That She Wants is fijne discoplaten dit uur, dat weet ik zeker. Funk, disco en dance, dat staat op het menu hoofdzakelijk in Weekend Willem. Ook op deze zaterdag editie. Stef Philips is er zo bij, maar

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randsberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randsberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick & Fix, uw elektricsters met verstand van zaken.

Into the Groove van Madonna uit het Like a Virgin album. Als ik me zo even 1, 2, 3 niet vergis, dacht het wel, ja. Ergens half jaren 80 het boog tot haar eerste grote succes. En nummer 1 is Soak the Slick Me in mijn alcoholvrije biertje. Peaches and Herb, die we kennen van de heerlijke slow ballad Reunited. En ze hadden nog veel meer en dat waren vooral leuke discoplaatjes. We've Got Love is er een van. Komt er zo aan naar de Bee Gees. Love You Inside Out.

Dick Taylor, Centerfold. Uit Nederland, hè, geloof ik. Met Amerikaanse productie. Iets was het, geloof ik, ja. Ik zat ook een beetje in de hoek van Mai Tai. En ik denk dat die elkaar ook een beetje in de weg hebben gezeten. Waardoor Centerfold eigenlijk maar één echte bom van een hit had. Ze hebben nog die Radar Love gedaan. Hadden ze niet moeten doen. Mai Tai was dan toch een stukje origineler. Zometeen bij Demerstad. De Macho Man van de Village People. Hey, dat gaat over mij. Nee, dat valt wel mee, hoor. Alles behalve. Boss Gags ook onderweg. Eerst Rolls Royce, Best Love.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Topplaat uit de 70s. Bas Gags, What Can I Say, Demerstad. Op de vrijdag, zaterdagavond, weet je net, even wat meer fink, funk, disco, dance in je radio. En elke van nummers waarbij je een lekker weekendgevoel krijgt. Ook straks, tussen 8 en 10 is dat niet anders. In de Party Train. Björn van Zundert hier op de radio. Michael Jackson komt eraan. Eerst een andere grootheid. Van een van de Queens of Pop gaan we dadelijk naar de Queen of the King of Disco. Nee, de King of Pop, natuurlijk. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: Sterretje in de ruit van de werkkamionet

Coenez uit Zuid-Amerika, geloof ik. Geen Spanjaard, voor de duidelijkheid. En heel Zuid-Amerika praat Spaans, dus ik geloof een van die landen. Ecuadoriaan of iets uit die hoek. La camisa negra, Juanet, voor de nazomerprikkels op Radio Demerstad. Zometeen nog een uur van Weekend Willem op de 3e oktober. Die voelt als een begin september. Dat is inderdaad zo. Third World, now that we found love, now that we gonna do...

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Honderden artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen aan hun opleiding voor de medische reserve-eenheid. Dat is een groep vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden bij een grote gezondheidscrisis. Denk aan de coronapandemie. Je hoort Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
4: Er is altijd een periode tussen het uitbreken van een crisis en wanneer dat eigenlijk de normale eerste lijnzorg kan opschalen. En in die periode kan deze oproepbare pool van vrijwilligers worden ingezet om bijvoorbeeld te gaan vaccineren, om mensen te verzorgen, om contacttracing te doen enzovoort.
3: In totaal zijn er 4 opleidingsdagen. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte als Europarlementslid in 2014. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand. De bestuurder, een man van 70, en zijn dochter bleven ongedeerd, sprongen op tijd in het water. Vermoedelijk ontstond de brand na een ontploffing tijdens het tanken. Er was ook heel wat rook te zien. Rusland roept op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Die oproep is bedoeld voor diplomaten en buitenlanders. Rusland zegt dat het de komende periode vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op de stad en dat het er dus niet veilig is. Wie toch daar blijft, moet volgens Rusland zelf instaan voor de gevolgen. Op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioene op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die dus het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker liever was de beste Belgische op plaats 13.
5: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er rond de top 20 was, maar mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, beginnersfout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
3: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

Pick it up. Leuk, The Employees uit België, spelpopje, begin 80. Pick it up, Temerstad, tweede helft, Weekend Willem met Silver Convention.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, gaan we V&D inhalen.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Voetballiefhebbers, opgelet. Herk FC speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zondag 4 oktober om 14:30. De tegenstander is Anadol uit Heusden-Zolder. Dus Herk de Stad FC Anadol volgende zondag 4 oktober om 14:30.
1: Je hoort nog eens wat.
4: Dit is Bremerstad. Hier hoor je thuis.

0: Mr. Rick James, Mr. Super Freak. En dit blijft zijn mooiste. Als je het mij vraagt toch, het heerlijke glow bij Radio Demerstad.
1: Willem Doreleijers.
0: Hallo, ik ben dan nog tot 8 uur. Vind je dat goed? En dan is hier Björn van Zunder tussen 8 en 10. De Party Train. Je vais à Rio. Mogen wij u uitnodigen met vriend Claude François. Na Robert Miles en Children.

Begonnen als choreografe, onder andere voor Janet Jackson. En ze dacht, eind 80, nu ga ik zelf een plaat opnemen. En dat eerste album was meteen een voltreffer met alleen maar grote hits daarop. Hè. Denk aan Opposite Attract, Rush Rush en deze Straight Up Paula Abdul. Demerstad op de zaterdagavond. We zitten in Franse sferen, daarnet Claude François. Ik heb de prachtige Jackie Quartz voor je klaarstaan. Ik heb daar verschillende cd's van gekocht in Frankrijk zelf. Het nummer A La Ville Amour komt er zo aan. Prince samen met China Easton en You Got The Look. You

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Af en toe is een goed Frans plaatje ertussen stoppen hier. Dat doen wij bij Demerstad. Ook op de vrijdag en de zaterdagavond. Weekend Willem in jouw radio. Hoe ziet de volledige programmering eruit van Radio Demerstad? Nou, mag ik je even uitnodigen op onze website te gaan kijken. RadioDemerstad.be. De hele programmering staat daar. Je kan precies zien welke liedjes we gespeeld hebben. En er is misschien nog wat leuks als je je verveelt en je wil wat doen in de regio. Onder het kopje agenda vind je de complete week- en weekendkalender. Er wordt elke week vers bijgewerkt door ons geweldige team. Dit is Womack met Womack samen en Life's Just a Ball.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: Kaalvisje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravanopslag.be.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: De tweede grote, dachten we toch, wereldhit na Pump Up The Jam. Die halen het tot Amerika, deze een stap minder. Maar desalniettemin een topper van eigen bodem. Hoe noemt hem ook alweer? De Jo Bogaert, natuurlijk. Get up before the night is over. Wij maken plaats voor Björn van Zundert. Veel plezier met de Party Train, vrienden.
1: I'm your

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers hebben de hele namiddag samengezeten om te onderhandelen over de begroting. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het om maatregelen die ze al hadden genomen, zoals die rond de pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
4: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken? Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
3: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Verhofstadt stopte als Europarlementslid in 2014. In de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt nog een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.

grote baas van de radio zeide net nog tegen mij: zet dat zo meteen maar goed in na 8 uur. Hoe kan je het beter doen dan met Tom Brown in Funking for Jamaica? Hele goede avond. Lekkere dag geweest vandaag. Een fijn temperatuurtje. En wij gaan ervoor zorgen dat de vibe en de sfeer alleen nog maar beter gaat zijn richting middernacht. Want dit is de Party Train. Ik neem je mee richting 10 uur alvast. Met nu Chic en Chic Shear.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
3: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. Het speelt zijn volgende thuismatch. Nu zondag 4 oktober om 15 uur. Het wordt een niet zo makkelijke confrontatie tegen de buren uit Kortenaken. Dus de derby VC Bekkevoort Kortenaken. Nu zondag 4 oktober om 3 uur.
4: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over.

liefde in een funky dansplaatje omschreven. Hè? Roses are red and violets are blue. De Mac Band en de McCampbell Brothers. Dat komt uit 1988. Daarvoor zaten we in de 90s met them people. And we're moving on up. Wees daar maar zeker van. Wij blijven gaan tot we erbij neervallen. Wij stoppen zomaar niet. Maak je geen zorgen. Welkom in de Party Train bij Demerstad. Met deze leuke classic van PM Dawn. Set Adrift on Memory.

0: dat te veel is geweest, ja, dan moet je naar huis. Hè. Het kan dan ook niet anders. Gotta Go Home en Boney M70 zet hun voeten uit. Want daarvoor ook nog Harold Melvin en de Blue Notes en The Love I Lost. Misschien ken je die plaat ook nog wel in de versie uit de 90s van West End. En Sybil die mocht daar toen op meezingen, als ik me niet vergis. Zometeen is er Lakeside, The Fantastic Voyage. Heerlijk nummer uit het begin van de 80s. Eerst duiken we het midden van de jaren 80 in met deze van Loose Ends, Hanging on a String.
1: Zaterdagavond, jouw week.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
7: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
8: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
9: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
10: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
9: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
11: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
12: Het is weer de tijd van het jaar.
13: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

Geloof het of niet, weer al 10 jaar oud deze uit 2016. Dua Lipa in Be The One. Daarvoor dokken we even de 70s in met Bob Marley en Stir It Up. Zometeen deel 2 van de Party Train. En het klopt dan ook. Right back where we started from. Ja, we gaan gewoon overnieuw beginnen, hè, om 9 uur. Dit is Max and Nightingale.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De eerste federale begrotingsonderhandelingen van dit weekend zitten erop. Premier Bart Wever en zijn vicepremier zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het over wat maatregelen die ze eerder al hebben genomen hadden opgebracht, zoals die rond pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
4: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Hè. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Hè. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken. Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
3: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen bij een Israëlische aanval op een flatgebouw. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 5 andere mensen raakten gewond, enkele zijn er erg aan toe. De hulpdiensten zoeken nog naar meer slachtoffers onder het puin. Volgens Israëlische media was de aanval gericht op een kopstuk van Hamas. Het is niet duidelijk of die de aanval heeft overleefd. En in de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

Wegwezen, dacht hij. Alhoewel, niks van. Ga er zelf maar van door. Het is goed geweest. Michael Jackson en Beat It, iets over 9, deel 2, de Party Train. Je zit helemaal goed, want in dit uur heb ik muziek onderweg van Lady Gaga, Will Smith, Yazoo en Leila Kay met Robin Rass. Dit zijn de Tramps en Hooked for Love.

0: uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Antarctica, een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden pinguïns. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
8: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, 1 adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
9: Voetballiefhebbers, opgelet. Herk FC speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zondag 4 oktober om 14:30. De tegenstander is Anadol uit Heusden-Zolder. Dus Herk de Stad FC Anadol volgende zondag 4 oktober om 14:30.

De 222's die kwamen hier richting uit dankzij Wham en Freedom. Daarvoor Alejandro, die man die had blijkbaar punten gescoord bij Lady Gaga in 2010. Barry White, You See the Trouble with Me. Hij komt er zo meteen aan na deze Will Smith. En die wil maar één dingetje doen, tezamen met z'n allen. Lekker gezellig, Getting Jiggy With It.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

0: vertrekken? Nee, gewoon blijven. Don't go. En Yazoo was dat. Ja, Dave en Allison natuurlijk. Hè. Die hadden toen wat hitjes. Situation en Don't Go zijn de twee bekendste toch wel. En je moet zeker en vast blijven, want straks na 10 uur is er Chris met de Party Train. Ik heb al eens even gekeken wat hij allemaal voor je heeft klaarstaan. En dat is de moeite waard om bij ons te blijven. Maar we zijn er nog helemaal niet hoor. Nee. Het is verre van 10 uur. Eerst heb ik nu Leila K met Rob en Raz voor je. Ja, madame. Open Sesame had ook nog een ander leven dankzij Rob en Raz. Dus scoorde hij eerste hitje op de radio met deze Got to Get.
1: Zaterdagavond. Party Time. The Party Train.

Had u het commando begrepen? Het was tijd om te gaan dansen, hè? Get Dancing en de Bambers hier bij Demustad op jouw zaterdagavond. Tavares, die heb ik ook nog eens een keer uitgezocht. Ja, zometeen zijn ze er met Don't Take Away the Music. Iets waar wij absoluut tegen zijn, mocht iemand dat plan hebben. Eerst gaan we nog even wat Franstalig werk jullie richting uitsturen uit het tweede deel van de jaren 80 van Philippe Cataldo.

vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor

0: 1398 Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

Sommige mensen doen het graag in het openbaar, anderen liever in privé. In private dus, en Dusty Springfield was daar absoluut wel een voorstander van. Het moest allemaal niet open en bloot zijn. Wie het wel open en bloot doet zometeen is Chris. Hij is er tussen 10 en 12 met deel 2 van de Party Train op jouw zaterdagavond. Plaats je richting het nieuws van 10 alvast met deze van Candy Staten. Young Hearts Run Free.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het overleg is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
4: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
3: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. Twee mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers op everzwijnen gejaagd. De dieren zorgen daarvoor enorm veel overlast. Ze halen de tuinen van inwoners overhoop en ze zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Het gaat om een drukjacht. Een groep jagers drijft de everzwijnen naar eenzelfde punt waar een andere groep jagers dan kan schieten. En die was succesvol, zegt jager Maarten Bolne.
5: Het is heel goed gegaan. We hebben ongeveer een tiental everzwijnen kunnen strekken. Het exacte aantal weten we nog niet, want de tellingen zijn nog volop bezig. Maar wij zijn nu al alleszins heel tevreden. Het is effectief zo dat er vorig jaar een mastjaar was. Dat wil zeggen dat er heel veel eten in de bossen was. En dat wil ook zeggen dat er natuurlijk een grotere populatie is dat jaar erop. Dus het klopt dat er meer zijn.
3: Deze maand staan er nog twee van die jachten gepland. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. De Belgische auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we volgende week donderdag. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: We willen een volle uur en een nieuw uur van de Party 2 net na 10 uur. Is zo net begonnen met een beetje zonneschijn. Dat mag er altijd zijn, hè? Ruckus Revenge, Walking on Sunshine, want het is al oktober. Ja, ja, ja. En we gaan nu toch wel echt langzaam maar zeker naar de herfst. Maar goed, de zon in de muziek, dat is ook veel waard natuurlijk. Fijn dat je hier bent. The Party 2. Je zal het met mij moeten stellen tot middernacht. Gaat dat lukken?
1: Chris van Opstal.
0: We hopen van wel. Calling All Boys, hier zijn de Flirts.

Hamilton Bohannon was dat. En Jordi hier, Let's Start to Dance Again. Daar hebben we nog alle tijd voor. Als er dan toch moet gedanst worden, dan maar liefst in het zonnetje, moet je denken. Ja, ik kon het niet laten vandaag. Zo begin oktober, de herfst begint dan. We hebben het daar net al even over gehad. En ik dacht van, ik wil dat nog eventjes opzij schuiven. Dus nog een plaatje met de zon erin. Moet kunnen, Time Shift, hier is Dancing in the Sun.

Een nieuw lief, waarom niet? Jody Watley was dat een Looking for a New Love. Ja, laten we eens kijken wat heeft het weer in petto. Wel, morgenochtend verwachten we plaatselijk mist of lage wolken. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Over het westen zijn die wolken wat talrijker. Temperaturen 21 graden en zwakke veranderlijke wind. Voor maandag wisselen we wolken, blijft zo goed als droog. Lokaal gedruppel is mogelijk. 'S Ochtends in de Ardennen kans op mist. En de maxima maandag tussen 17 en 21 graden waait een zwakke tot matige wind. Uit west tot zuidwest. Het zou droog moeten blijven. En ja, met 21 graden zitten we maandag nog goed. Dit zijn Gladys Knight en de Pips. Hey.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ja, Donald Trump zou zeggen fake news, fake news. Alexander O'Neill en fake 1987 uit datzelfde jaar. Janet Jackson uit haar toenmalige succesvolle album Control hoorde hier The Pleasure Principle. En dit is een vergeten nummer van The Quick uit het begin van de 80s. The Rhythm of the Jungle.

Nou ja, lach er maar mee. De apen uithangen en voor aap staan. En George Michael die zong dan ook nog eens over There's a monkey on your back. En de meeste apensoorten die zijn al wel beschermd tegenwoordig. Dus ja, niet te veel lachen. We hadden ook Schultheis, Jean Schultheis voor de kenners. En wat de fervoir chez les Grecs. Wij gaan snel naar het nieuws van 11 uur in deze Party Train met Bibi Jerome.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. En dat is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
4: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
3: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. 2 mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam ook meer dan €160.000 op bankrekeningen in beslag en ook €20.000 cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zegt lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact was gekomen zitten nu in quarantaine. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook volgende week, begin volgende week blijft het zo.

hele fijne avond, beste vrienden en vriendinnen. Het is even over 11 en ik heet je welkom in deel 2 van... The Party Train. Voilà, tot middernacht doen wij het hier nog met heel veel dansbare platen. Dat is alvast beloofd. Chris van Opstal. Ik heb straks onder meer Black Box met You Can Strike It Up. Ja, dat strijken is niet mijn beste vak. Maar ik wil het wel proberen als het echt moet. En eerst deze vergeten opname van Destination uit het eind van de jaren 70. Het nummer heet Move On Up. Allee, move.

Nou ja, dat was een van de tophits voor de Simple Minds. Terug te vinden toch ook op het album New Gold Dream, als ik mij niet vergis. Hè? Ja, Promised You a Miracle stond daar toch wel op. Hè? Simple Minds en Black Box was er ook met You Got to Strike It Up. Ja, Prince moet ik u niet meer voorstellen. Kleine jongen uit Minneapolis, maar groot artiest. Dit is misschien een van zijn minder gedraaide nummers destijds op de radio. Money Don't Matter Tonight. Hier is Prince, de purperen hoogheid.

Nee, ik heb het onlangs nog gemerkt. Je hoeft er niet meteen voor op de Brusselse of Antwerpse ring te zitten voor heel wat werkzaamheden en een roadblock. Want ja, het is ook op de gewestwegen van Dattem. Onlangs in Schonerbuke, ja, je staat voor het rode licht. In Zichem op de Markt, je staat voor een aantal rode lichten. Het lijkt wel of ze overal weer wat aan het openbreken zijn, joh. Dat is niet meer normaal.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

Tom Brown was dat, een Funkin' for Jamaica. 1981, ver om deze nog eens terug te horen. Daarvoor Montel Jordan uit 1995. This is how we do it. Ik dacht nog, niet vertellen, want als je het vertelt, dan gaan ze het van ons afpakken en dan gaan ze het namaken. Ja, je weet nooit met de regering hier die altijd van gedachten verandert en de regels tijdens het spel verandert. Dus ja, this is how we do it. Hou het misschien toch maar best voor jezelf.

B-52's and Good Stuff. Ja, inderdaad, Good Stuff hier bij Radio Deberstad. In deze Party 2. Het wordt zometeen middernacht. En tot aan middernacht nog Cameo, zo dadelijk met Word Up uit de jaren 80. En deze van Herb Albert, befaamde trompetist Diamonds uit 87.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De onderzoeksrechter heeft 17 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halleveelvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit hun bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt dicht bij een treinstation waar normaal gezien heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is gisteren ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. En door het droge en warme weer verspreidt het vuur zich enorm snel. En in Frankrijk geldt morgen code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daarvoor regen en overstromingen die eerder het noorden en oosten van Spanje teisterden. In Spanje was enkele dagen nog code oranje van kracht. Eén persoon kwam daar om het leven. Vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
2: En wat nu? Terug naar de classic hits. Classic hits. Demerstad.
1: Demerstad, hou hem vast!
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De onderzoeksrechter heeft 17 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit hun bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook 2 mensen gewond. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt dicht bij een treinstation waar normaal gezien heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is gisteren ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. En door het droge en warme weer verspreidt het vuur zich enorm snel. En in Frankrijk geldt morgen code oranje voor stormweer in 2 departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daarvoor regen en overstromingen die eerder het noorden en oosten van Spanje teisterden. In Spanje was enkele dagen nog code oranje van kracht. 1 persoon kwam daar om het leven. Vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale topministers praten straks verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben trouwens gisteren urenlang samengezeten. Het overleg verliep constructief. Maar het echt moeilijke werk, ja, dat moet nu nog komen. De meest heikele punten, die komen nu op tafel. De Arizona-partij hebben nog 10 dagen de tijd. Op 13 oktober wil premier De Wever zijn State of the Union brengen in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen uitgevoerd in een groot witwasonderzoek. 2 verdachten zijn aangehouden. Ze zouden via spookbedrijven en valse facturen crimineel geld hebben witgewassen. De politie nam €20.000 cash, luxe horloges en een vuurwapen en verschillende voertuigen in beslag. En op bankrekeningen werd nog eens €160.000 bevroren. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers een grote drukjacht georganiseerd op everzwijnen. De dieren zorgen al maanden voor enorme overlast door tuinen om te vroeten en verkeersellende te veroorzaken. De actie was alvast een succes. Later deze maand staan er in de regio nog 2 van dit soort drukjachten gepland. In Rusland is een 28-jarige laborante overleden aan de longpest. Volgens lokale media liet de vrouw per ongeluk een reageerbuis met de pestbacterie vallen. Ze stierf 2 dagen later in het ziekenhuis. Zeker 200 contacten van de vrouw zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Cultuurnieuws dan. De Belgische schrijver Stefan Hertmans is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor literatuur. Dat meldt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hertmans scheelde internationaal hoge toppen met zijn succesroman Oorlog en Terpentijn. Volgende week donderdag weten we of hij de uiteindelijke schifting van het Nobelprijscomité heeft gehaald. De weersverwachting...